0: van het normaal schaatsen voor hand gemunst is niet niet naar sommige zalen. Ik heb de dames dus niet echt met geen kussen al. Geen met dames dus koken ze al. Als je puur zo doet, dan ga je achter. Ga je zo, je moet je er rustig in met die achterste dansen mensen.
1: 91.1 FM New Kalk Radio.
0: Is ik iets kwijt van mensen schaar? Als ik student de dans te stanaar. Как это все кинаться, а это может? Почти как у них, на момент, мы все знаем, как сразу с камачу до маца шла. Кингитца. Еще раз говорю, что это монадно. Кингитца, да. Потому что, да. Кингитца, да.